Polen. Maar nu niet met een duo, maar een dame die muziek maakt onder de naam Did, als in D-I-D. Haar album heet End of Xibalba. En dit is de fraaie titeltrack van dat voornoemde album. Oh, moet ik het wel goed doen. Dames en heren, ik ben een beetje in de war. Zal wel komen omdat ik de hele week druk ben geweest. Dus af en toe verkeerde schuiven, ik laat van alles vallen vandaag. Maar goed, hier is dan alsnog dit...

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur. En daarna veel meer moois in X-Ray. Daar hebben we een special over Atomine Electrine, oftewel Peter Andersson. Dat daarover straks meer, maar eerst terug naar 1979. En waarom? Omdat het vandaag natuurlijk gewoon moederdag is. Nou heb ik zelf geen moeder meer. Nou ja, een mens heeft altijd een moeder. Alleen leeft mijn moeder helaas niet meer. Maar voor alle andere moeders denk ik van, nou weet je, ik hoop dat de kinderen aan u gedacht hebben. Want Monty Cazaza deed dat ook in 1979. Ik heb het singeltje weer eens uit de kast getrokken voor de gelegenheid. Het verscheen in 1970 dus op Industrial Records, het label van Throbbing Gristle. To Mom on Mother's Day.
3: Just tell me when to start. Anytime, okay. To Mom on Mother's Day.

Wauw toch? Echt in één woord, wauw. En we hebben weer een reden natuurlijk, want Music to Play in the Dark die heeft een broodnodige heruitgave gekregen op het DICE label. Music to Play in the Dark 2. En daarvan hoorde u de track Tiny Golden Books. Wat een pracht track. En tot mijn grote verbazing was deze track helemaal nog nooit gedraaid in X-Rated. Althans, niet op de concertzender voor het laatst gedraaid toen het programma nog op Kink FM zat. Dus heeft u het album niet, u kunt het nu weer aanschaffen via DICE Records dus. X-Rated op de concertzender. Vorige week hadden we helaas het overlijden van Klaus Schulze. En ik wilde nog even heel erg duidelijk maken dat ik ontzettend dankbaar ben voor alle. Door de hele week heen ging dat door voor alle opmerkingen en mooie woorden die ik heb gekregen over deze special die ik toen vorige week gemaakt heb rond Klaus Schulze. Dank u wel daarvoor. En deze week moeten we helaas ook weer afscheid nemen van twee artiesten die wel degelijk allebei in X-Rated thuis horen. De meest opvallende is wel Albin Julius. Hij was de frontman van The Moon Lay Hidden Beneath a Cloud en Blood Axis. Nee, Blood Axis moet je mij horen. Het spijt me wel. Die haal ik wel vaker door de war. Der Bloedharsh moet ik zeggen. Albin Julius, hij is slechts 54 jaar geworden. De reden rond zijn overlijden is niet officieel bekendgemaakt, maar er wordt gefluisterd dat het een hartstilstand betreft. En dat zou natuurlijk heel goed kunnen. We laten de muziek spreken nu voor Albin Julius. Te beginnen met zijn eerste belangrijke project en dat is The Moon Lay Hidden Beneath a Cloud. U hoort het vierde ongetitelde gedeelte van het album A New Soldier Follows the Path of a New King.

En dat was dan Der Bloedharsh, het andere project van Albin Julius, die ons deze week moest ontvallen. U hoorde het derde gedeelte, ook weer ongetiteld, van de track, van het album The Track of the Hunted. Dat verscheen op WKN Records in 2000. En WKN, dat was ook het label van Albin Julius. En dat staat voor Wir Kapitulieren Niemals. Rust in vrede, Albin Julius. Je komt straks nog één keer even terug in deze uitzending van X-Rated. Want daar luistert u naar op de concertzender. En ik zei het net al, er waren twee muzikanten waar we afscheid van moesten nemen. De ander is de markante muzikant en die een teruggetrokken leven leed eigenlijk. Peter Vromader. Voor het eerst in 1981 hoorden we van Peter Vromader. En die is naderhand, heeft hij ontzettend veel gemaakt. Want behalve experimentele muzikant die zich bezighield met onder andere genres als krautrock en dark ambient, zat hij ook in de progrock. En hij organiseerde ook tentoonstellingen, want was ook nog eens een keer kunstenaar. Heeft met films gewerkt en diverse multimedia projecten. Heeft onder andere ook gewerkt met H.R. Giger, Hans Rudy Giger. Die stierf overigens 12 mei 2014. En nu is Peter Vromader er zelf ook niet meer. Een angstaanjagende track die is te vinden op zijn eerste album die in eigen beheer verscheen. Muziek, moet ik het op zijn Duits uitspreken natuurlijk. Muziek aus dem Schattenreich. Hij maakte ook muziek onder de naam Necropolis. Nu hoort nu de track Crypta van dat album. Rust in vrede, Peter Vromader.

En deze gezellige dijenkletser kwam van Joel Gilardini en Paolo Bandera. Het album Jenseits der Anerkennung. Je hoorde de titeltrack en dat verscheen onlangs op datzelfde sublabel van Silentes, waar we al eerder een track van draaiden, namelijk Standard Records. En nog meer gezelligheid met Club en Ona Sander. Zij maakte het geweldige album Tempestrari via Winterlight Records. Dit is Furious Dawn.

Maar ik moet in dit geval zeggen, Boyd Rice and Fiends. Niet te vergelijken met zijn project Boyd Rice and Friends. The Fiends, die zijn Douglas P. van Death in June. En inderdaad, Albin Julius van Der Blood Harsh and the Moon Lay Hidden Beneath a Cloud. Die zong ook mee op dit album Wolf Pact. En u hoorde de titeltrack van het album Wolf Pact. En dat verscheen in 2002. Nogmaals, rustig vrede. Albin Julius, gelukkig zijn Boyd Rice, zowel als Douglas P. nog onder ons. En nou moet het verdomme maar eens afgelopen zijn hoor, met al die overlijdens, al die doden. Het is gewoon niet leuk meer. Het gaat wel echt ontzettend hard de laatste tijd. Maar goed, wat doe je er tegen? Helemaal niets. Waar je ook niks tegen doet, en dat is maar goed ook, is gewoon de start van X-Ray. Zometeen het derde uur X-Ray Tit onder de nummer X-Ray. En dat is een special rond Atomine Electrine of Atomine Electrine. En dat is Peter Andersson, die ook opereert onder de naam Raison d'être. En dit sideproject van hem, daar duikt hij veel meer de Sinti Space in. Ik heb voor een heleboel albums één track uitgekozen. Van een heleboel albums een heleboel tracks uitgekozen. U hoort een track van het album Archimetrical Universe uit 1999. Nebulous uit 2007. Een gedeelte uit The Deep Invisible uit 2008. Een track van Laniakea uit 2015. En een track van The Second Moon uit 2016. En een track van The Antikythera Mechanism. En dat verscheen in 2019 via Winter Lights. Peter Andersson, Atomine Electrine. Zometeen na 11 uur. En volgende week en de week daarna, dan duik ik zoals aangekondigd al en zoals beloofd in wat langere tracks van Klaus Schulze. Dat hoort u dus in volgende week in X-Ray en de week erop. Voor nu dank ik u hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs, weder en andere ellende dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op deze concert. Zijn er nogmaals dank voor het luisteren en dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet goed. Blijf bij de concertzender, blijf bij X-Ray zometeen en blijf bij X-Rated, want volgende week zijn we er weer. Voor nu, dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max. Rated.
1: X-rated.

Nou zeg, wat een nasty tik. Maar ik moet wel zeggen, hij is wel op de maat. Dus ik kan hem eigenlijk tot 11 uur vanavond gewoon laten klinken en naar huis gaan. Dan haal ik de plaat morgenochtend wel op. Maar goed, hij is toch bijna aan het eind, dus zo erg is het niet. Het geweldige werk van Paul Bridgic. En dat zonder Paul, want Bridgic is eigenlijk de naam waarop hij het heeft uitgebracht. Ik heb het over de track Under. En dat staat op de 12-inch Twirl Under. Dat verscheen via Oost Good Tone in 2006. Ik zag net een tweet voorbij komen. Het kan weer buiten luisteren naar X-Rated. Dus rol die boxen naar buiten. En gaat uw buren een beetje opvoeden met de muziek die ertoe doet. Want gisteravond hebben we natuurlijk allemaal het Songfestival gekeken. En de grootst mogelijke bagger gezien. Nou, misschien ook mensen wel niet. Maar ik vind dat altijd wel leuk. 1 keer per jaar. Maar nu gaan we weer naar de muziek die ertoe doet inderdaad. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is een nieuwe X-Rated op de zondagavond hier bij de Concertzender. En het label, het Duitse label Audiofob, heeft weer een mooie worp nieuwe releases. Deze was echter al een tijdje uit, maar die is nog eens niet voorbijgekomen hier in X-Rated. We hebben het over Wezenberg. En dat is Christian Jan-Erik Wezenberg. Zijn nieuwste album heet Counterclockwise. Het nieuwe album en tegelijkertijd het tweede album. Van het album hoort u nu Digging in Clouds. Dit is X-Rated. Een hele goede avond.

En gelijk gaat het ook weer helemaal mis, dames en heren. Oh, oh, oh, oh. Ik zet gewoon de verkeerde trekker klaar. En dat is niet goed, want het moet natuurlijk gewoon deze zijn. Nee, dan moet ik het ook weer opnieuw helemaal gaan invoeren in de... Oh. Goed, aan het begin van een nieuwe X-Rated gaat het natuurlijk weer eens een keertje mis. Maar dit is volledig mijn eigen schuld. In de herkansing dus, de track van Wezenberg, Digging in Clouds.

Hoekig en compleet ontregelend. Dat is de muziek al die het duo maakt al sinds ze bezig zijn in de muziek. Ik heb het over duo André Bach en Mark Tegenvos. Amsterdammers. En ze hebben furoren gemaakt destijds in de ultra schuine streep wave beweging, punk beweging, maar meer ultra. De band Tox Model. En later gingen ze verder als Technoville en Dead Wheel. En tegenwoordig zijn ze De Neuve. En De Neuve heeft een nieuw album op het Haarlemse Blowpipe Records. En dat album dat heet .be. En deze track die je hoorde, Dressed Up, dat is een oude track. Een weliswaar volkomen onherkenbaar gemaakt van de band Technoville. Nee, de band Tox Model. Of was het nou Technoville? Of Technoville was het. Nou, in ieder geval De Neuve. Heerlijk werk. Nieuw werk dus van dit Amsterdamse duo. En, daar gaat hij nog een keertje. Ja, nee. Dat komt allemaal door het Songfestival. Helemaal van slag. Boris Lelong gelukkig niet. Die gaat als een speer met de onweersstorm. Er komt ook onweer de komende week. Lightning Storm. Dit is Boris Lelong en het album Fireflies in Gondwana.

Orson Henschel. Nou, hij is weer helemaal terug, hoor. Wat ik van het album gehoord heb. Nou ja, ik heb het hele album gehoord. En dat is gewoon helemaal goed. Heavy Light heet dat nieuwe album. En dat gaat uitkomen op 27 mei. En Orson Henschel hoort u met Antenna Window. En natuurlijk zit hij op het Duitse Denno Valley Records. Orson Henschel hierbij X-rated op de concertzender. Waar we nu een rondje nieuw Databloom gaan doen. Jawel, want ook Databloom heeft weer een nieuwe Worp releases op de markt. Nou, Worp zijn er drie, waarvan er twee nu aan bod komen. De eerste is Specta Sierra, oftewel Darren Underwood. Spectra Sierra, het album Bioluminescence. En dat verscheen dus via het voornoemde Databloom. Hier zijn Spectra, of hier is eigenlijk Spectra Sierra met Particles.

en de andere release op Data Bloom. Dan hebben we het over Yamaoka en Pearl. Dat zijn de heren Kenichi Oka en Ludwig Simbrelius. En Yamaoka en Pearl die maken afzonderlijk van elkaar ook al de meest prachtige dingen. Maar samen, oh ja, dat mag er ook zijn. Het nieuwe album heet Human en u hoorde het zesde gedeelte hier bij X-Rated. En ook nieuw werk deze week en dat is ook heel mooi. Terwijl het wel warm is, maar het label gaat gewoon door. It's Glacial Movements. Uit Italië. Het ijzige label uit Italië. Het nieuwste album van Netherworld heet Vanishing Lands. Netherworld is Alessandro Tedeschi. En dat is de label-eigenaar van Glacial Movements. Maar zelf kan hij het ook. Getuige ook deze prachtige titeltrack van het nieuwe album van Netherworld.

0: Och jongens, dit kan zich toch meten met de beste werken die ooit zijn uitgebracht. Bijvoorbeeld van de begintijd van Attacker of de ambient works van Aphex Twin. Dit is een album wat sowieso bij mij de eindlijst in is gegaan. Nu al. Fabio Orsi en Tess. Fabio Orsi kennen we, de Italiaan die al heel lang muziek maakt. En Tess doet dat ook. Tess is eigenlijk Maurizio Martinucci. En hij maakt tegenwoordig deel uit van Clock DVA. De nieuwste van hun samenwerkingsverband heet Otto. OT/TO. U hoorde daarvan. Saai, schitterend.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray. En X-Ray, dat behelst een twee uniekere tracks van Klaus Schulze in het kader van zijn onlangs overlijden. Daarover straks meer, maar eerst een heugdelijke heruitgave, namelijk een van mijn favorietste albums. Deze staat wat mij betreft ook in mijn Desert Island Collection top 10. Thomas Lear en Robert Randall en het album The Bridge. En dat verscheen in 1979 via het Throbbing Gristle label Industrial. En dat wordt nu eindelijk heruitgegeven op het fameuze Mute label. Van dat album hoort u nu het schitterende Connotations.

En deze pracht gaat nog 12 minuten zo door. Bijna 25 minuten durende track van Lords of Infinity. Dat komt uit Rusland, bestaande uit een dame en een heer. Duo Marina Krishanovskaya en Mikhail Kiryukin. Zij vormen Lords of Infinity. Je hoort een gedeelte uit de track Hidden Treasures. Het staat op een split die uitgebracht is samen met Robin Story, oftewel Rapoon, op het Poolse Zoharum. Prachtig uit Rusland, omdat er ook ontzettend veel moois uit Rusland komt. Dat bewijst ook maar weer Lords of Infinity. Nieuw werk nu van Burial Hex. En dat nieuwste album van Burial Hex, oftewel Clay Ruby, dat heet Goes. Dat verscheen via Cold Spring. Burial Hex nu met Lost Sailor.

Zo. IJs, dat hebben we nodig. IJs, inderdaad. Want het is hier, in ieder geval in de studio, nogal koortsig. Toen ik hier binnenkwam, was het hier 38,5 graden. Ik heb het inmiddels terug weten te brengen. Daar, even kijken. 32,3. Maar dan alsnog is het bloed en bloedheet. Als u denkt, wat is dat voor een rare ruis op de achtergrond? A, dat is een snorrende ventilator. B, dat is het op boost staande airco. Ja, het kan nu helemaal niet anders hoor. Dames en heren, jongens en meisjes, we doen het er even mee. Anders smelt ik hier en dat willen we ook niet. We begonnen met Mono Lake. En dat was een 12 inch die in 2000 verscheen. Prachtig, met op de B-kant Stratosphere. Mono Lake, Robert Henke aan het begin van deze nieuwe episode van X-Rated. En we gaan ermee door tot 11 uur. En daarna nog veel meer kouds tot middernacht in X-Ray. En dit is eigenlijk een hele speciale X-Rated, want ik denk, nou, ik ga echt alleen maar van die verkoelende of onderkoelde muziek draaien. Vandaar Ice van Mono Lake. En zo kunnen we ook nog nu bijvoorbeeld een lome dub inzetten. En dat komt van Rhythm and Sound, oftewel Mark Arnestus en Maurice van Oswald. Zij vormen behalve Basic Channel ook Rhythm and Sound. Dit is No Partial en dat staat origineel op de B-kant van een 10 inch die is uitgebracht en split samen met de Wailers. En dat is de begeleidingsband natuurlijk van Bob Marley. Dit komt van het album echter van Rhythm and Sound. Dit is No Partial. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele, hele goede avond.

Nou, zo lopend door de bossen van Wolfgang Voigt, oftewel Gaas, dan krijg je het vanzelf wel koeler. Königsforst.

Och, mensen toch. Deze track en überhaupt dit album. We hebben het over Cindy Talk en de track Memories of Skin and Snow. En als ik het ergens koud van krijg, dan is het wel deze track en dit hele album. En ik heb het als, denk ik, in een grijs verleden al eens eerder gezegd. Maar als ik een Desert Island Collection moest maken. En dat is een, zeg maar een lijst met 10 platen die je mag meenemen naar een onbewoond eiland. Dan zit Camouflage Heart van Cindy Talk daarbij. Het project van Gordon Sharp. En tegenwoordig natuurlijk gewoon Cindy. Cindy Talk. Dit is X-Rated. Met nog meer verkoelende tracks. Namelijk Peking Cold. En dat is nieuw werk van Mount Shrine. Helaas postuum verschenen, want ondanks of ja, vorig jaar overleden Mount Shrine. Het nieuwe album is uit op Cryo Chamber. Dat heet All Roads Lead Home. Dit is Peking Cold, Mount Shrine.

Heerlijk, dat gaat nog heel erg lang zo door. Een plaatkant lang, rasch und mäßig bewegt. U hoorde Asmus Teachings en dat alweer uit 1995 of eigenlijk nog eerder. Want het is allereerst op een cassette uitgebracht en later door het Nederlandse label Korm Plastics heruitgegeven op LP. Ice Gang heette de LP en u hoort inderdaad het schip varend door de ijsschotsen. Wind eromheen, Ice Gang, Asmus Teachings, ijs en ijskoud. En als we het toch over koud hebben, en dat hebben we eigenlijk de hele avond al, verkoelende tracks van Project Arctic. Blinded by White. Het staat op het album Third Pole. En dat verscheen in 2004. Meer koelte van Project Arctic.

Het schitterende Blood on the Snow. Mooi gezongen door Ian Reid. En de dame die je hoorde, dat is Maus. En Maus speelde destijds ook diverse keren mee met Psychic TV. Nu dus met Fire and Ice. En dat is Ian Reid. Van het album Gilded by the Sun. Waar ook dat geweldige nummer Long Lanking op staat. Het verscheen via New European Recordings in 1982 alweer. Ian Reid als Fire and Ice. En het Blood on the Snow, daar krijg je het ook wel koud van. Rillingen lopen over de rug. Ik hoop dat deze X-Rated genoeg rillingen over uw rug heeft laten gaan. Samen met een goed gevulde koude kelk zou het allemaal helemaal goed moeten komen om de hittegolf door te staan. Rest ons nog een plaknacht, maar niet voordat u naar X-Ray heeft geluisterd. Want X-Ray die bezorgt ook behoorlijk wat kippenvel. Ik zei het in X-Rated al, in dit uur al. Mick Harris als Lowell hoort u zo meteen met ijs en ijskoude klanken tot aan middernacht. Mick Harris, de oprichter van Napalm Death en tegenwoordig natuurlijk al jaren en jarenlang Scorn. Maar dan onder zijn andere alias Lowell hoort tracks van de albums Dreams About Dreaming, Journey Through Underworlds, Cold Summer, jawel, een koude zomer, dat is lang geleden, Like a Slow River en Collected. Daarvan heb ik een aantal tracks verzameld en die komen allemaal voorbij in X-Ray zo meteen direct na 11 uur. Ik hoop dat u een beetje genoten heeft van deze X-Rated. Dank voor alle reacties die ik van links en rechts en van boven en beneden en via mail, Twitter, Facebook en weet ik wat allemaal mocht ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. Dat doet goed. De hittegolf die loopt op zijn eind, maar het wordt alleen maar vochtiger en vochtiger en vochtiger. En daar word ik althans alleen maar nader en nader en nader van. Want de afgelopen week viel het eigenlijk reuze mee met die droge hitte. Lekker Zuid-Europese hitte, daar kan ik wel tegen, maar die vocht, bah. Maar goed, ijs, weder, hitte en andere ellende dienen. Er is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond hier bij de Concertzender. Dank voor het luisteren nogmaals en tot volgende week. En blijf bij X-Ray. En voor nu, dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Ratings.

Zo, waar genialiteit grenst aan gekte. Of zo wilt, andersom. Ricardo Villalobos. Volkomen gestoord deze track. En daarom zo ongelooflijk briljant. Echt niets anders dan een beat en een brassorkest. Een sample van een brassorkest. Het is origineel een sample van een brassorkest uit de voormalige Joegoslavië. Opgenomen in 1980. Het lijkt een beetje op een Alpenhoorn. En dat is leuk, want ik ga met mijn lieve vriendin Anita volgende week naar de Alpen. Maar daarover straks meer. Dit was Ricardo Villalobos met Fiets Hoya Tsi Hoya. En dat nogmaal, eigenlijk gewoon alleen maar deel 1. Want deel 2, die staat op de andere kant. En die duurt nog langer, 22 minuten. Een totale tijdsduur van 37 minuten. Fiets Hoya Tsi Hoya. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond. Fijn dat u erbij bent. Tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En nu eerst een fonkelnieuw werk van Brando Loopy en DJ Red. Het staat op die verzamelaar waar ik vorige week qua titel ongelooflijk over struikelde. Dus die mag u zelf gaan opzoeken in de playlist. Ik noem alleen de eerste twee woorden. Pignora Imperii. Die gaat toch wel. Dit is Brando Loopy en DJ Red met Colton Deception. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Dat was nieuw van Herman Kopp. En wellicht kent u hem als soundtrackmaker van de illustre films Necromantiek. Necromantiek 1 en 2. Daar maakte hij de muziek voor die films. En hij heeft nu de muziek gemaakt voor Der Golem. Ook zo'n obscure film van Herman Kopp. En dit verscheen op Cold Spring Records. U hoorde de track The Night. Herman Kopp hier bij X-Rated op de concertzender. Met nog 9 minuten te gaan. Die is voor de nieuwe en toch een hele oude Konrad Schnitzler. Natuurlijk oud, want hij is al heel lang niet meer onder ons. In 1981 verscheen het album Konal. En dat verscheen via het Noorse label Unitoon. En gelukkig wordt het heruitgegeven op dat fantastische Duitse label Bureau B. Konrad Schnitzler, je hoort nu een gedeelte uit N1. Dit is Konal, dit is Konrad Schnitzler.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated. Nog tot 11 uur, gevolgd door X-ray tot 12 uur. In aanloop naar het Cabaret Voltaire-concert aanstaande zaterdag in Paradiso Amsterdam ben ik een flink aantal video's op YouTube aan het doorspitten geweest om vast in de stemming te komen. En wat viel mij op? Wie is in geen velden of wegen te bekennen? Chris Watson. En het betrof dan voornamelijk allemaal video's die zich voordeden met de tour die ze deden, Cabaret Voltaire deed in Amerika en de Europese tournee. Want op de Engelse tournee stond meneer Watson wel op het toneel. Wel nu, ik heb eens een nader onderzoek gedaan. En wat blijkt, het heeft er alle schijn van dat meneer gewoon niet aanwezig is aanstaande zaterdag in Paradiso. Hij heeft aanstaande vrijdag heeft Cabaret Voltaire een concert in Brussel. En ook daar staat op de website inmiddels dat Watson gewoon niet aanwezig is. Ik vraag me gewoon af wat het nut is van een soort reunie, een soort farewell tour samen te gaan stellen en te organiseren als je er gewoon zelf gewoon weg niet bij bent. Ik voel me een beetje bekocht, maar ik ga natuurlijk wel, want ik heb nog steeds wel heel veel zin in Cabaret Voltaire zaterdag. Maar ik heb wel een beetje de pest in. Laten we hopen dat hij er wel staat, maar het waarschijnlijk dus alle schijn van niet. Daarom nu een flink stuk Cabaret Voltaire met Chris Watson op de draaitafel. The Western Mantra. Het fantastische werkstuk wat ze in 1980 uitbrachten. Als derde, of eigenlijk als tweede LP, maar het werd geafficheerd als een single. En de track duurt gewoon 20 minuten en de andere kant is ook 20 minuten. Three Mantras. Western Mantra. Cabaret Voltaire.

0: black shirt in another new exploit. Three bullets are inventors examine a woman's organ and stick it.
1: Zo, de volle 20 minuten Cabaret Voltaire's Western Mantra. Het staat op Three Mantras, om toch nog een beetje Chris Watson te hebben. Want aanstaande zaterdag is Cabaret Voltaire te zien en te horen in Paradiso, Amsterdam. Zonder Richard H. Kirk, omdat het helaas niet meer kan. Zonder Chris Watson waarschijnlijk, omdat hij gewoonweg niet wil. En Steven Mellender, die er gelukkig wel is en weet zich bijgestaan door hoogstwaarschijnlijk de band Tara Bush van I Speak Machine, Benj en Eric Random. Dat is natuurlijk wel weer leuk dat die op het toneel staat. Cabaret Voltaire hierbij X-rated op de concertzender met nu oud werk of uit 2005 alweer van Horologium. Dit is Franco van het album A Handful of Dust.

3 dagen op een festival, 4 dagen bedoel ik eigenlijk meer, op een festival rondhobbelen als Guess Who is hartstikke leuk. Maar je hebt dan op die zondag eigenlijk heel weinig tijd om een mooie X-Rated samen te stellen. Ik hoop toch dat het gelukt is voor de komende 2 uur. Maar ik heb wel gemeend een lekkere lange plaat aan het begin te doen. Dat scheelt weer 2 platen. Ha, nee, dat is een geintje. Maar ik wilde deze sowieso wel weer eens een keertje horen. Dat was 11 jaar geleden dat ik deze voor het laatst gedraaid heb. New Order hebben we het over. Video 586. En dat is een 12 inch. Die verscheen in 1997 via het Engelse Touch label. New Order aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier op de zondagavond. Heel fijn dat u er allemaal bij bent en erbij blijft hopelijk tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois kan horen en blijft horen in X-Ray. Nu eerst een mooi nieuw werk van The Future Sound of London. Hun nieuwe heet Captures, pre-8 EP 001. Dus een EP die is uitgebracht van The Future Sound of London. En daarvan hoort u nu de track Fentanyl. U bent verbonden met de concertzender. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Ik wens u een hele goede avond bij deze X-Rated.

Nou heb ik dus voor een bekend Nederlands muziektijdschrift al een top 10 moeten inleveren. Omdat die gepubliceerd gaat worden in het kerstnummer. Maar ja, dan komen de platen van Rafael Anton Irisarri uit. En die Brotherhood of Sleep die u net hoorde. Die wordt ook met de dag beter dat je hem draait. Dus ik zal het toch eventueel moeten gaan aanpassen. Maar goed, dat zien we later in het jaar wel. U hoorde inderdaad Brotherhood of Sleep met opening Filling the Dome with Astro. Light. Het verscheen op Devotional Hymns to a Brilliant Flaming Sun. Weer zo'n fantastische release op Winter Light Records. Dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender, waar we nog steeds heel blij zijn met het nieuwe album van Velios. Dat is er ook weer zo een, ja. Die zou ook zo weer de eindlijst in kunnen, dacht ik zo. Obsidian Forest, en dat is in tegenstelling tot wat ik vorige week zei, niet verschenen op het eigen label van Martin Stürzer, maar op Loki Foundation. Martin Stürzer als Velios. Gelukkig doet hij het weer onder deze naam. Hier is

Good.

Wat een fraai werk van His Divine Grace. Je hoorde His Divine Grace met de track Pourquoi? Toujours Pourquoi? En het staat op het album Le Grand Secret, wat in 2006 verscheen. His Divine Grace deed dit op het label Royen om Royen. En helaas niet heel veel tijd meer, dat ga ik later vast wel weer goed maken van het nieuwe album van Iriar Mor. En dat is verschenen net nieuw op Cyclic Law. U hoort nu Templi 0, Iriar Mor.

0: Michael Jura. Prachtige stem, die man. Skin, hoorde u. Michael Jura en Jarbo van Swans. Maar in deze incarnatie maakten ze het waanzinnige album Shame, Humility, Revenge in 1988. Onder de naam Skin hoorde Nothing Without You aan het einde van deze episode van X-Rated. Hier en daar wat langere tracks dan normaal. Volgende week doen we het weer op de ouderwetse manier, want geen festival in het verschiet. Maar je weet maar nooit wat ik nog tegenkom onderweg. Je weet het maar nooit. En ik ga in ieder geval heel veel nieuwe dingen luisteren de komende week die ik achterliep. Dus dat komt allemaal volgende week wel aan bod. Zometeen is er een X-ray tot middernacht. En ik heb gemeend weer eens goed aandacht te besteden aan onze Dirk Serries. Die hier nog steeds het programma Portamento maakt. En Dirk Serries heeft een nieuw album uit, Defiance of Self. Zometeen hoort u in X-ray eerst twee tracks van een album Black Frost. En dat maakte Dirk Serries samen met Chihai Hatakeyama in 2020. Daarna hoort u vier tracks van het nieuwe album Defiance of Self van Dirk Serries solo. Zometeen allemaal in X-Ray tot middernacht. Ik kreeg zojuist via de socials de vraag of er weer een winter solstice nacht aankomt. Wel nu, dames en heren, jongens en meisjes. En die komt er weer aan. Echt waar. En dat gaat gehouden worden van zaterdag 21 december op zondag 22 december. En dat gaat gevolgd worden door de kersteditie van, in ieder geval van Sensenta en van X-Rated op de zondag de 22e. Dus die Winter Solstice nacht, die staat van 1 op 22 december. Sleep is overrated, u weet het. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. IJsweder en andere NS-ellende dienende is er volgende week weer. Een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Tot dan. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. X-rated.

Ja, een track Punic noemen en dan zo klinken. Potverdierie. Heerlijk zeg, Speedy J Punic. Het staat op een dubbel 12-inch Patterns remix. En daar zit dus een extra 12-inch bijgevoegd. Met op kant 4 een mooie ads en op kant 3 deze Punic. Een heerlijk experimentele, lekkere harde track. Aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Nog tot 11 uur vanavond van Speedy J. Oftewel Jochem Paap. En dat verscheen in 1997 via Nova Mute. En na 11 is de beurt aan X-Ray vanavond. Met ook weer heel veel fries tot middernacht. En het is nu tijd voor nieuw werk van Zombie. En dan Zombie met een Y. En dat is het werk van Justin Molds. Het staat op de verzamelaar Codex 2. En dat is uitgebracht door het Japanse Bedouin Records. En dat is in twee delen uitgebracht. Je hebt een Codex 1 en een Codex 2. Dit is Codex 2 met Zombie. De track is Void. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

747-747. En dat is het project van Ryan Chen uit Canada. En deze Canadees produceerde inmiddels zijn derde LP en die heet Pacific Spirit. U hoorde Camson Bug 747 hier bij X-Rated op de Concertcenter. Inmiddels regent het bijna in het hele land. Dus we zullen tot 11 uur een soort herfstige X-Rated van maken. Dus ontsteek de kaarsen en vult een goede kelk. En achterover leunen voor al het mooie wat de muziek van toen en nu u te brengen heeft. En dan gaan we nu terug naar het heden, maar ook terug naar 1994, namelijk de Sabres of Paradise. En deze heren hebben toevallig gisteren opgetreden op het Dekmantelfestival. Nou heb ik geen dekmantelkaartje gekocht dit jaar en voor de Sabres of Paradise moet ik zeggen dat ik daar eigenlijk best wel spijt van heb. Nou, nu zou ik overigens niet op het dekmantel willen staan met deze herfstige omstandigheden. De regen klapt hier tegen de ramen. Maar goed, de Sabres of Paradise is gisteren op dekmantel. En het goede nieuws is ook voor degene die die platen niet bezit, dat zowel Sabersonic als Haunted Dancehall door Warp opnieuw uitgebracht worden. Vandaar dat de Sabres of Paradise weer eens uit de kast getrokken is door mijzelf. Het album Haunted Dancehall uit 94, dus je hoort Ballad of Nicky Maguire.

Ja, de briljante titel Der Tod ist ein treuer Kamerad. Ik hoor het nog zo uitgesproken worden door Arjen Grolleman. Dit was een van zijn lievelingstracks. En deze is dus een heuse X-rated klassieker. Le Testament du Lumière. En u hoorde het derde gedeelte uit Der Tod ist ein treuer Kamerad uit 2003 op Dark Vinyl. Het is overigens al eerder uitgegeven in 2002 in een hele kleine oplage op een CDR'tje. Nieuw materiaal nu van Proto U. En Proto U is Sasha Pouzan. En zij woont in Kiev. Het is, Kiev wordt natuurlijk behoorlijk onder vuur genomen de afgelopen tijd. En het is wat dat betreft heel dapper dat er nog een album van haar verschenen is. Het album Proto U, Sasha Pouzan. En zij maakte het album Dark Orbit voor Cryo Chamber. U hoort haar nu in Space Pulse.

place before.

0: Een geweldige, naargeestige track van James Plotkin. En de stem die u hoorde was Ruth Collins. En verder wordt dit album bijgestaan door Mick Harris. Vroeger Napalm Death en nu Scorn. En Franz Streichler. En hij is van The Young Gods. James Plotkin zelf was vroeger van OLD onder andere. Oftewel de Old Lady Drivers. Je hoorde de track Disease as a Child en het staat op het album The Joy of Disease. En die verscheen in 1996 op Avant Records en dat is een label wat alleen in Japan verkrijgbaar is geweest. James Plotkin en Ruth Collins aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor kon je luisteren naar Alex Slota en hij leverde een track Labyrinth voor de mini-cd Noise vs. Poetry nummer 2. En dat verscheen via Krater Recordings uit Duitsland. En dat is weer een sublabel van Audiofop Records. En daarvoor een fonkelnieuw werk van Proto U van het nieuwe album Dark Orbits. En dit markeert helaas wel het einde van deze episode van X-Rated, maar er is meer. Een derde uur en dat tot middernacht, een heel uur lang. Colin Potter, en hij is sinds hele lange tijd al lid van Nurse with a Wound. Maar in deze tijd was hij solo, zichzelf dus, Colin Potter. Ik heb het over 1990 en u hoort tracks van het album Sea die hij in 1990 maakte. En 10 jaar later, in 2000, maakt hij het album And Then. En daar hoort u ook tracks van. Zometeen Colin Potter in een nieuwe X-Ray tot middernacht. En nou, X-Rated heeft zich een beetje aangepast bij het weer. Het was lekker herfstig vanavond. Ik hoop dat de regen het laatste is wat ons pest. En de komende week wordt het gewoon weer lekker herfst. Oh nee, het wordt lekker zomer. Jazeker. Het wordt een lekker zomertje, dus volgende week hebben we een heerlijke zomerse X-Rated met hits en dijenkletsers. Wat mij betreft, dank voor het luisteren. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet goed. De playlist die staat op de site en u kunt deze uitzending direct na 11 weer terugluisteren. Dank voor het luisteren nogmaals en wat mij betreft tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

Oh, wat heerlijk. Oude helden. Absolute helden. Bandulu. En dit kwam van een 12-inch. Die verscheen in 1993 via het Infonet label. Dit was de track Phase In. En dan de zogenaamde Phase In version. Heerlijk, dat Bandulu. En wat mij betreft mogen ze ook gewoon weer eens gaan platen gaan maken en live op gaan treden. Want een van de hardste en diepste bassen die ik ooit heb gehoord was tijdens een optreden van Bandulu in Paradiso Amsterdam. Geweldig. Goed, zomergasten op tv en buiten en uit uw speakers is het compleet herfst. Dus we gaan los hier met X-Rated tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Heel fijn dat u gekozen heeft voor de muziek die ertoe doet. En we gaan naar nieuw werk, namelijk pas 14 september op de markt van E-Talking. Uit Frankrijk, dit is Rise Up en het komt van de 12-inch The Cosmic Egg. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Helaas, er zit een einde aan. Wat mij betreft mag dit dus echt dubbel zo lang duren. Tegen de 20 minuten zeker. We hebben het over Vriel met een puntje ervoor. Vriel komt uit Duitsland, uit Hannover om precies te zijn. Het is Uli Hammann. Zijn nieuwste album heet Annie Mist en dat verscheen via het geweldige label Delzin. Heerlijk werk van Delzin, ja ook, maar ook van Vriel. En ik draai deze inmiddels zo vaak dat hij is binnengekomen in de potentiële eindlijst over 2023. Ik ben benieuwd of dat ook gaat lukken voor de nieuwste van Thomas Veelman. 8 september gaat hij verschijnen. We hebben hier bij X-Rated eigenlijk een soort van primeurtje. Want ik heb gewoon een track. Ik heb eigenlijk het hele album, maar ik draai 1 track van de nieuwste van Thomas Veelman. Umdrehen heet hij en u hoort nu Gelbe Kurve, de nieuwste van Thomas Veelman, die we nog kennen uit Palais Schaumburg en The Orb samen met Alex Patterson. De nieuwste dus van Thomas Veelman.

Ja, dat kan natuurlijk alleen maar Psychic TV zijn, bestaande uit Genesis, P. Orridge, Alex Ferguson en Peter Christofferson.

0: dat kwam van het allereerste album van Psychic TV, Force the Hand of Chance. En daarna werd het helemaal een supergroep met Dreams Less Sweet natuurlijk. Maar dit album uit 1982, dat kwam er duidelijk heel goed in. Force the Hand of Chance verschenen op Some Bizarre. Just Drifting, schitterende X-rated klassieker. En terecht natuurlijk geschreven voor zijn dochtertje van Genesis B. Orridge, Caress Psychic TV. En daarvoor, rechtstreeks uit Wales, hoort u Shin Woo Koon met Thermohaline Stratification. Althans, een gedeelte daarvan, want dat nieuwe album van hem, dat zijn allemaal composities van 20 minuten. En dat nieuwe album, dat heet Stratigraphy. En Stratigraphy is verschenen op zijn eigen Mankey Music. En daarvoor hoorde u dus nieuwe klanken van Phonogramma met het nieuwste album The Void on a Distant Sun. Een en ander markeert helaas wel het einde van deze X-Rated, maar geen nood. Er is nog veel meer moois en dat is zometeen X-Ray tot 12 uur. U hoort een oude gediente van de minimal music. We hebben eigenlijk het gouden drietal Philip Glass, Steve Reich en Terry Riley. Wel nu, de laatste, Terry Riley. Daar heb ik van de gemeente een goed stuk op te nemen uit 2012... Het heet Aleph en er hoort het tweede gedeelte. Het is Terry Riley die heel lekker losgaat op de Cork Triton Studio 88 Synthesizer. Een en ander verscheen op het label Tzadik in de series Radical Jewish Culture. Terry Riley dus zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Fijn dat u zomergasten liet voor wat het was en ging voor de herfstklanken in X-Rated. Geniet van de komende week. Wellicht komen er nog 2 dagen zomer aan. Daarna stort het toch weer in. En dan zijn we weer terug bij volgende week. X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11, zoals u dat gewend bent. Bedankt ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender, want er is hier nog veel meer moois te beleven. Dank voor het luisteren en wat mij betreft tot volgende week. Dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

Ja, zo'n plaat waarvan tenminste ik kan horen wie wat doet. Ik weet niet of dat bij u het geval is, maar bij mij in ieder geval wel. Het fantastische samenwerkingsproject tussen Pete Nemlock en Robert Görl. En Robert Görl kennen we natuurlijk van de Deutsch-Amerikanische Freundschaft die hij had met wijlen Gabi Delgado Lopez. Pete Nemlock en Robert Görl als Electro. En dat is op twee albums. Twee Electro-albums zijn er verschenen. En de eerste was in 1996. Dit is van Was van Electro. De 12 inch die daarvan getrokken is. Perfect Body, deel 2. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Nog tot 11 uur. Heel veel moois in X-Rated. En daarna nog veel meer fraais in X-Ray. We hebben er weer een gezellige, volle studio. Jongens, laat je horen. Het drie vrienden zijn hier op bezoek en die hebben weer een plaat meegenomen waarvan zij vinden dat die best wel X-rated waardig is. Dat komt allemaal zometeen aan bod. Maar eerst een nieuw werk, zo nieuw dat het nog moet verschijnen, van Boston 168. We stampen eventjes goed door met Boston 168 en Gigantia. Dat gaat om een 12-inch verschijnen op het label Beat Pitch, het label van Alan Alien. 1 september is de release datum. Dit is Boston 168. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede.

Ja, ik roep regelmatig in een jaar, dit is deze week de plaat van het jaar, maar dit is toch deze week de single van het jaar. Hodes hebben we het over met de Into Dust EP. En de Into Dust EP van Hodes, dit verscheen op Mental Modern. De 12-inch Into Dust en u hoorde de track Nothing Has Changed. Wel nu, we hoorden net al aan het begin van de show. We hebben weer, of ik heb hier weer drie goede vrienden die aan zijn geschoven. En ik heb ze gevraagd om alle drie een plaat mee te nemen waarvan ze het idee hebben dat die zeker X-rated waardig is. Ik heb ze alle drie gehoord en ik kan u vertellen, ze zijn alle drie X-rated waardig. En daarom beginnen we nu. De eerste, die komt van goede vriend Sietz Tjarda. Visiona. En Visiona, dat komt uit Chili en is woonachtig in Polen op het moment. Visiona, bekend van zijn werk dat hij gedaan heeft met Doppler Effect. Denk aan bijvoorbeeld Die Reizen. Dit is de track Claro Scuro van het gelijknamige album wat verscheen via Frigio en Circadian Edition in 2022. Sietz Tjarda met zijn bijdrage. Dit is Visiona.

heerlijk gekraak en gepiep van Marina en Jekko Jekko. En ook gaat nog verschijnen, namelijk op 11 augustus. Het geweldige album Atlas der Gedanken. En u hoorde Moed zur Wahrheit. En dat verscheen via Edition Door. Of dat gaat verschijnen, moet ik eigenlijk zeggen. Marina en Jekko Jekko. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we natuurlijk nog één plaat te gaan hebben van goede vriend. En dat is dit keer Lex Post. En hij duikt eventjes kort maar krachtig in de heerlijke sompige dub van Mike Schommer. En dat is een van de grondleggers, samen natuurlijk met Rod Model, van Echo Chord. U hoort nu Untitled 8 en dat staat op de Deep Chord verzamelaar DC 15, Deep Chord 15 dus. Lex Post met de dub in Untitled 8 van Mike Schommer.

0: Ja, de oplettende luisteraar hoorde het misschien. Ik heb gewoon 2 keer dezelfde track gedraaid. Express, omdat die maar 2 minuten duurde. Lex verdient meer. Daarom 2 maal Untitled 8 van Mike Schommer. Van het album DC-15 verschenen op Deep Court Records.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, X-rated 2 uur nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. De honden, die laat u binnen, want buiten is het inmiddels hondenweer. Tenminste in dit gedeelte van Nederland, het noorden nog niet geloof ik. Helaas bereikte mij gisteren het bericht. Dank aan Johan voor de heads up, want ik had het zelf nog niet gezien. Bereikte mij het bericht dat helaas is overleden Tommy Stumpf. Nou, waar de hele wereld aandacht besteedt, het overigens zeer terechte aandacht besteedt aan Sinéad O'Connor, laat ik dat aan de hele wereld. Ik ga wel een track draaien voor, van Tommy Stumpf, alhoewel misschien bijna helemaal niemand hem kent. Ik ben eens een keer bij een concert geweest van Tommy Stumpf, samen met Jozef, een vriend van mij, René, een vriend van mij, de barman, degene die de kaartjes controleerde en iemand achter de garderobe. En dat was het. En Tommy Stumpf heeft daar ruim uur een geweldig concert gegeven voor deze 5 à 6 mensen. Fantastisch. Tommy Stumpf is nu niet meer. Hij heette Thomas Peters en was een van de grondleggers van de band DRKFC. En zijn laatste album heet Alle Ziend Tood. Tja, rust in vrede. Tommy Stumpf. En nu voor Tommy Stumpf. En u, de luisteraar. Wat mij betreft de beste track die hij ooit gemaakt heeft. Zijn tweede single. Seltsames Glück. Rust in vrede. Tommy Stumpf.

duistere geluiden van TV Victor. En dat is het geesteskind van Udo Heidfeld. En hij werd bekend eigenlijk rondom zijn releases op het Trezor label, waar hij nogal laid back en langdurende klanken prachtig uitbracht op dat label. Later is hij veel meer in, het werd op een gegeven moment echt hardere techno. En hij is nu beland in de wat dark ambient sferen. En dat was al eigenlijk in 2015 het geval. Getuige dit album. U hoorde een track van Der Kern, das Fukushima Concert. U hoorde Teil 2 uit Der Kern. En het is het op de ritmes en de geluiden die zijn gebaseerd op de geluiden die je hoort in de kernreactor zelf van Fukushima, die gemaakt zijn na de ramp van de kernreactor Fukushima. TV Victor hierbij, X-rated. En nu een uit Polen bisklaveret van het verzamelalbum Skontrum Act 6. Dat verscheen in 2007 op War Office Propaganda. En behalve de bisklaveret staan ook Sect en Ab Intra erop. Dit is bisklaveret met Demiurgos.

0: back and forth. The conductor now.
1: Suitcase to
0: South.

Partout les murs éclataient, le recul s'arrêtait.

Nou, dat zijn met recht stemmen uit graven. Gezelligheid van Jean-Baptiste Barrière. Dat al uit 1979. We hoorden Situation Extrême. En het staat op het tweede album wat Jean-Baptiste Barrière uitbracht. Pandemonium, non jamais l'espérance. En met als ondertitel Perspective pour une politique païenne. En dat verscheen op Atom Records. Ijzingwekkend werk van Jean-Baptiste Barrière. Op dit moment is er een heuse, eigenlijk een echte cyclus aan de gang. Door heel Nederland spreidt dat zich uit rond de regisseur Werner Herzog. En dat is geheel terecht, want die man heeft de meest schitterende films gemaakt. Zo heb ik met mijn lief al de films Kaspar Hauser bezocht. En daarin wordt een klein rolletje vertolkt door Florian Frieke van Popol Vuh. En dat is sowieso een band rond Florian Frieke, die overigens al heel lang en helaas niet meer onder ons is, van soundtracks voorziet. En zo zijn wij van de week bij Nosferatu geweest. En dat is wat mij betreft een van de betere Werner Herzog films. Natuurlijk geënt op het origineel van Murnau. Dit is van die soundtrack van Nosferatu. Die Nacht der Himmel van Popol Vuh. En u hoort dan gelijk waar X-Ray de tune vandaan heeft.

0: En dat was inderdaad Dead Man's Hill met Dark Depths of the Sea. Verscheen in 2007 via Old Europa Café. En daarvoor rechtstreeks vanaf de kust van Wales hoorde u Shin U Kun met Atmospheric Stratification Part 1. En dat staat op het album Stratigraphy, verschenen via zijn eigen Mankey Music. In eigen beheer uitgegeven, 100 stuks zijn ervan. En wellicht, als ze er nog zijn, dan is hij ook nog eens een keer getekend door de man zelf. We hebben het over Ben Powell. Hij is Shin U Kun uit Wales. En daarvoor de prachtige track van Popol Vuh, Die Nacht, Der Himmel. Zometeen is het de beurt aan X-Ray. En dat wordt een hele spetterende Sinti X-Ray van Majeur. En Majeur is Anthony Patera. En hij is een lid uit het duo Zombie. U hoort drie tracks van het album Time Span, zoals dat verscheen in 2009. En aanvullend drie tracks van het album Termination Shock uit 2015. Sleep is overrated en pest de buren eens goed. Zet die knop op 10 bij X-Ray met Majeur. Zo meteen tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ik dank ook voornamelijk mijn gasten van vanavond met hun voortreffelijke platen. Martijn Veenekatte, Lex Post en Siet Tjarda voor hun bijdrages. Jullie hebben weer heerlijke platen meegenomen. En de volgende keer gaan we dat natuurlijk weer doen. Toch?
1: Absoluut.
0: Mooi zo. Hartelijk dank, heren. En ook hartelijk dank nogmaals thuis voor het luisteren. De playlist die staat compleet op de site op de Concertzender. Dank voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen. Dat doet goed. En wat mij betreft, maak er een mooie week van. De herfst is aangetreden. Gaan we wellicht gewoon alvast een kerstboom kopen. Want de zomer die is definitief voorbij. En de herfst die zit volgende week natuurlijk weer kracht bijgezet in X-Rated op de zondagavond. Veel plezier bij X-Ray. Blijf bij de Concertzender. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag.

Max. Raise it.

Pete Lazenby. En Wave Speech. Origineel verschenen in 1994. Deze versie werd echter een jaar uitgebracht in 1995, dus via het label Round and Round. Pete Lazenby. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Zo, die komt er lekker in. Fijn dat u er allemaal bij bent. Hartelijk welkom bij een nieuwe X-Rated. Tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En 2 weken terug draaide ik al een track van CJ van Door March, de Ambient Remixes. Nou, daar gaan we er nog eentje bovenop gooien. Door March in de Mar Corporation Remix. En die is onlangs verschenen. Prachtig werk van CJ. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

En dat is een duo uit Berlijn. Heerlijk. Bokeh. En u hoorde Embrace Aging into Blue. En dan de DYL remix. Het staat op de Lance's Dances EP. En die gaat 4 februari verschijnen. Heerlijk werk van Bokeh hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we nu niet in plaats van de Duits-Amerikaanse vriendschap een Turks-Wit-Russische vriendschap gaan doen. Jawel, één lid uit die komt afkomstig uit Turkije. De ander uit Belarus, oftewel Wit-Rusland. Ik heb het over God is God. Een ander duo dus. En dat gaat verschijnen op het Hamburgse label Bureau B. Zometeen hierna de nieuwste nog van Kreitler. Maar nu eerst God is God. U hoort de song part 1. En dat gaat verschijnen op het album Metamorphosis van de voornoemde God is God. Dat verschijnt 18 februari.

Het klinkt altijd zo lekker, hè? Het geluid van Kreidler. Het nieuwe album gaat Spells and Daubs heten. Of nee, gaat niet. Dat heet zo. Ook verschenen op Bureau B. Het nieuwste album is inmiddels uit. U hoorde Reverie van Kreidler. Hierbij X-rated op de Concertzender. Met nu werk van Koloa. En Koloa, dat is een album wat... Koloa's album is vorig jaar al verschenen. Millennium Sun. En die was zelfs opgenomen in de eindlijst van collega-vriend Roel Jansen van Space Exposure. Ik vond hem ook hartstikke goed, maar bij mij heeft hij de eindlijst niet gehaald. En één track daarvan, die is wel, ja, die is fantastisch. Dat is Data Diver. En die vindt u op de nieuwste Mind the Gap verzamelaar. Dat geweldige cd'tje wat bijgevoegd zit bij de Gonzo Circus. Heel erg fraai werk van Koloa.

0: Spector met het prachtige en machtige Mantra Voluntatis. Staat op het gelijknamige album wat in 2006 verscheen via Hauruck SPQR Spector, oftewel de frontman van Ein Sof. En die luidde helaas alweer het einde in van deze X-Rated op deze zondagavond. En daarvoor kon je luisteren naar onze onvolprezen Hessel Veldman. Wat heeft die een geweldig album op de markt gebracht? Verslavend, koud, kil, rauw, ruw. Je hoort IJmuiden en je hoort de piervrees. Dat was de track die je hoorde van zijn album IJmuiden. En dat verscheen via Winter Light Records. Hessel Veldman die heeft echt een prachtig album uitgebracht. En daarvoor... En dat album moeten we nog meer induiken, want dat moet nog uitkomen van Lynn Iswin. Nou, Pier Vrees, die moet u echt hebben morgen, want dan raast Storm Corrie over ons heen. En dan moet u niet op een pier staan, ik zou er althans niet gaan staan. Zometeen het derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. En daarin hoort u de schitterende geluiden van CJ Mind en Man UFO. Dat komt rechtstreeks uit Rusland. Het zijn de heren Alexander Harshenko en Andrei Lobatsevich. En het staat op het album Source. En CJ Mind en Man UFO hebben nog Experiment aan hun naam toegevoegd. U hoort 5 tracks van dat schitterende album. Zometeen in X-Ray tot middernacht. En daarna een nieuwe Dr. Klangendom hier bij de Concertzender. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Volgende week ijs, weder, storm en andere ellende dienende is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11 hier op de Concertzender. Blijf bij de Concertzender, want er is nog veel meer moois te beleven bij dit station. Wat niet doet aan luistercijfers, die boeien niet. De muziek die boeit. Hier werken alleen maar muziekfreaks. En zo hoort dat, want het gaat om de muziek. En niet hoe populair het is. Hoe mooi het is. Daar gaat het om. Blijf bij X-Ray. Blijf bij de Concertzender. Ik dank u ook allen hartelijk voor alle reacties die ik van boven en beneden en links en rechts en overal heb ontvangen. Hier is X-Ray. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Raisins.

Almachtig, wat een track. Van die tracks die je helemaal meezuigen. Van die beats, die hypnotiserende beats. Dat kan echt alleen maar van Exquisite Corpse komen. Of Psychic Warriors of Gaia. Nou, beide is waar, want Exquisite Corpse bestonden uit Robert Heijnen. En hij was van de Psychic Warriors of Gaia. Bijgestaan door de inmiddels niet meer onder ons zijnde Debbie Jones. En Exquisite Corpse maakte deze track Inner Rhythm in de Lower World Mix in 1993 verschenen op het Belgische KK Records. Exquisite Corpse, Robert Heijnen. Later heeft eigenlijk Exquisite Corpse onder een iets andere naam weer een wederopstanding weten door te maken. En dat was ook weer geweldig. Deze was dus, zoals gezegd, uit 1993. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Tot 11 uur vanavond hoort u hier op de Concertzender de meest geweldige muzikale klanken die u eigenlijk nergens anders op de radio hoort. Na 11 is het de beurt aan X-Ray. En daarin eigenlijk aandacht voor drie verschillende artiesten, namelijk Alio Die, Mac Mavis en Robert Rich met Brian Lustmort. Maar daarover straks meer. Eerst gaan we naar fonkelnieuw werk, namelijk nog te verschijnen op 26 juni aanstaande van Dave Mack. Het album Berliner Seite gaat verschijnen op Diffuse Reality. U hoort nu Berliner Seite Part 1. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, techno-pionier Jeff Mills himself is weer terug. En nadat hij heel veel uitstapjes heeft gemaakt richting de een beetje jazz-achtige house, is hij weer helemaal terug naar het geluid waar hij goed in is. En dat is namelijk gewoon heerlijke techno. En ook niet beuken, maar gewoon lekker ingehouden Jeff Mills. Zoals de track Orbiting the Star. En dat komt te staan op de Trip to Vega. En dat zal ook voorlopig nog niet verschijnen, namelijk pas op 19 juni. Een en ander zal verschijnen via zijn eigen label Axis. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Het is warm hier in de studio, is het nog steeds zo'n dikke 29 graden. Rol de boksen naar buiten en opvoeden die buren met nog veel meer moois, zoals nu lekkere electro van The Lone Aquanaut. De 12-inch Age of Aquarius is verschenen via Synaptic Cliffs. Hier is The Lone Aquanaut met inderdaad de titeltrack Age of Aquarius.

zongen ze frivole klanken van A Certain Frank. En A Certain Frank, dat was het duo bestaande uit Frank Venstermacher en Koert Daalke. Frank Venstermacher, die kan u wellicht herkennen. Of kennen bedoel ik eigenlijk meer van de band Veel Farben. In dezelfde band zat ook Koert Daalke, maar is ook Pyrolator of de Purolator, zo u wil. Beide hadden ze ook zitting in Der Plan. En Der Plan had weer een label en dat was Atatak. En die bracht in 2001 het album Nothing uit. En daar staat de track Peace Again op. A Certain Frank met Peace Again. Nu is dit album Nothing weer opnieuw uitgegeven door Bureau B. Ja, daar is dat geweldige label weer. Dus als u het album in 2001 niet heeft weten te bemachtigen, hij is weer leverbaar op Bureau B. A Certain Frank met Nothing. En we gaan het wat rustiger aan doen. We gaan de ambient induiken. En we gaan in het werk zitten van Art Bit, oftewel Art Jansen en Radboud Mens. Ze zijn beiden erg actief. Vooral Art Bit, want die heeft op hetzelfde moment eigenlijk twee albums uitgebracht. De ander, die u zo meteen een track van gaat horen, dat is het zevende gedeelte uit de reeks Field Recordings. En dat is het album Iceland. Maar samen, Art Bit en Radboud Mens, hebben net het album Mara Sielen uitgebracht. En daarvan hoort u nu de track Costa Rica. En overigens...

duo zal morgen, tweede Pinksterdag, optreden in De Pletterij. Op de 9e editie van De Keuken in De Pletterij. En behalve Radboud Mens en Art Bit zal daar ook worden opgetreden door Senio. En hij is Peter Huizinga. En Yi Jung Wi. En deze dame uit Seoul, die heb ik gisteren gezien op het Crude Transmission Noise Festival in Leiden. Allemaal zeer de moeite waard. Dus morgen in De Pletterij. Art Bit en Radboud Mens. En hier zijn ze in deze track. Cos Rea.

0: Ja, dat is nog eens schitterend werk van Art Jansen, oftewel Art Bit. Maar dan zonder Radboud Mens. Zijn inderdaad, die Art Bit is wel echt wel heel erg actief bezig. Inderdaad, twee nieuwe albums. Mara Sielen met Radboud Mens. En dit kwam van zijn soloalbum, zijn nieuwste soloalbum, Field Recordings nummer 7. En dat is deze keer Iceland. En dat, die cd's die brengt hij allemaal in eigen beheer uit. U hoorde Art Bit met Circling Close.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond. De zon is inmiddels 20 minuten onder. En geniet van al het moois van toen en nu. Wat uit uw speakers gaat rond tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Eerst terug naar 1980. Boyd Rice en Daniel Miller. Boyd Rice is ook non en Daniel Miller is ook onder andere Silicon Teens. En natuurlijk nog altijd de baas van Mute Records. In 1980 maakten zij samen muziek en dat kwam onder andere terecht op de verzamelaar Darker Scratcher. Die werd in eerste instantie uitgegeven door de Los Angeles Free Music Society en vond ook onderdak bij het label Frisbee, wat een onderdeel was van Boeddhisk in Amsterdam. Hier is Cleanliness and Order van Boyd Rice en Daniel Miller. Curieuze track met één kanaal puur voor de stem, het andere kanaal puur voor de muziek.

Zo af en toe moet je echt eens even ruim baan maken voor een lekkere lange track. Deze was bijna 22 minuten op 1 seconde na. Prachtig werk van Vasilisk. Die gaat diep. Het is een tribal werkstuk geworden. Het eerste album van Vasilisk heette Whirling Dervishes. En daarvan hoorde u de titeltrack in 87. Verschenen via Eskimo Records. Het Japanse Vasilisk hier bij X-Rated op de Concertzender. Maar we zijn aanbeland bij het werk van C.3.3. En dat is het werk van Paul Jamrosy en hij is van Test Department. En helaas is het nog steeds de enige solo-cd die hij gemaakt heeft. The Ballad of Reading Gale, de Cacophonietta. Dat verscheen origineel in 2011 op een cd-editje en werd in 2018 heruitgegeven. Gelukkig door Cold Spring Records. Een zeer indringend album van Paul Jamrosy als C.3.3. Dit is Gallows Tree.

bracht in 2016 een album getiteld Backslider uit. Wel nu, daar komt nu het logische vervolg op. Maar liefst 6 jaar later komt Backslider 2 uit. En X-Rated zal X-Rated niet zijn als wij de primeur hadden van dit album. En dat gaat dus nu gebeuren. Het is Backslider 1 waren de delen Backslider 1 tot en met 6. En dit behelst de delen 7 tot en met 11. We hebben nu de primeur dus van het nieuwe album van CJ. Lekker synthie werk in Backslider Part 8.

met recht hemels te noemen weer. Catharina doet het weer. Geweldig. Catharina Barbieri. De Italiaanse, uit Milaan afkomstige Catharina Barbieri. Haar nieuwste album gaat Spirit Exit heten. En dat ding gaat 8 juli verschijnen via haar eigen label Light Years. Een van de tracks die is vrijgegeven is At Your Gamut. En dat hoorde u van Catharina Barbieri. We blijven een beetje in de space, want er is ook weer een nieuwe van, ja, The Future Sound of London. En daar zijn we ook weer heel blij mee. Het nieuwste album heet Rituals E7. 7.001 of ja, zeg maar 001 via hun eigen label Timecone is dit van The Future Sound of London.

0: Jawel, heel gestaag gaat hij steeds meer omhoog in de eindlijst. Het is nog lang geen december, maar wat een plaat is dit, zeg. Fabio Orsi samen met Tez. En Tez is van de Clock DVA. Fabio Orsi is van zichzelf. En maken beide schitterende muziek op het album OTTO, of Otto zoals u wilt. U hoorde het heerlijke setten van dit duo.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated. Is al even begonnen, maar goed. Tot 11 uur nog veel meer X-rated. En daarna X-ray met de special rond Nîmes. Er waren nog een aantal overlijdens die helaas te betreuren viel deze week. Natuurlijk eervolle vermelding voor Alan White, de drummer van Yes. Verder nog Hakim Bey, en daar komen we zo meteen op. En Cathal Coughlan. En Cathal Coughlan was de oprichter van de band Micro Disney en later van de Fatima Mansions. Ook hij mocht niet ouder worden dan 61, net als Andy Fletcher, die mocht maar 60 worden. Het is niet te geloven. Cathal Coughlan. En dit is vernoemd naar de Roemeen blues voor Ceaușescu. Rust in vrede. Fatima Mansions. De rust in vrede. Cathal Coughlan.
2: This is Bucharest, Radio Romania International.